maar. Zijn daar die gessen bij de maar. Mus, wie hij eer is toch geen. Ja, maar. Goed, je wijst schroekje toch maar aan.